0: And now, a song from the charts. New music, new hits every day. Listen to the Radioactive Charts every Saturday from 5 to 7 p.m.
1: En straks moet ik dat, maar You Are a Superstar. Dat is ook mijn bij zijn programma.